0: dans mes souvenirs, c'était pas si grand, Toluca. Ou alors on était en dehors de la ville, dans l'hôtel, et c'est pour ça qu'on se déplaçait de l'hôtel au terrain, des trucs comme ça, et qu'on n'était pas dans le centre de la ville, évidemment.
1: Hotel del Rey in Toluca, het basiskamp van de Rode Duivels in Mexico. Een oase van rust en stilte te midden van een druk en grauw industriegebied.
2: El Hotel del Rey, aquí nos formamos. Que para nosotros es un poco extraño en un hotel de ciudad en Toluca que estos güeros jugadores tomaran el sol como si estuvieran en la playa. Qué grandes recuerdos.
3: Dat we daar heel veel in de zon hebben gelegen, dat vind ik, maar ook nog sommige spelers iets meer dan anderen.
2: Pero saben una cosa? Fue maravilloso lo que salió de aquí. Alguna vez ni yo, ni seguramente muchos de ellos, se pudo haber imaginado que de este encuentro hubiera podido germinar una cosa tan grande como lo que es Casa Hogar.
4: Welcome. Hello.
0: Thank you. Gracias.
4: This is your house. And this is our little boys.
5: Toen wij hier toe kwamen en je ziet die gastjes allemaal, die staan daar.
0: Chocolate. Les enfants super bien habillés avec du gel dans les cheveux. Ils étaient adorables.
6: Comme stays.
5: Je zit daar direct mee in.
6: Eric.
5: Flemish name.
6: Exactamente.
5: Erik.
6: Aha.
5: Ja, Erik.
3: Dat met je eigen ogen kunnen zien, dat voelen. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is, koude rillingen op heel veel momenten.
6: Jorge.
0: T'as envie de les prendre dans les bras directement. On est parents, on est arrière-grands-parents, donc enfin, moi je suis sensible à ça, donc tu vois des petits-enfants, t'as envie de les prendre. Mais quand tu penses et que tu imagines leur histoire qui a mal commencé, ils ont une vie qui commence mal parce que les parents les abandonnent, ben, ça te fait encore plus de mal au cœur de les voir comme ça. Et puis très très très vite, tu te rends compte qu'ils sont très heureux. Ils ont des nounous qui sont formidables.
5: Je weet direct, of je voelt direct, hola, hier is serieus werk geleverd.
6: Vamos.
0: Vamos.
6: Vamos a enseñar la casa, mis
0: vamos.
6: Amores. Caminen.
0: Vamos.
6: Vamos, Santi.
0: Vamos.
6: Vamos adentro, Santi.
0: Muy bonito. Muy bonito aquí.
7: Manuelito.
8: Manuelito, ja. Mijn echtgenoot en ik zijn zeker 30 keer naar Mexico geweest. En al die jaren zijn we elk jaar naar de Casa Hogar geweest om ook met onze kinderen in contact te komen, om te zien hoe de evolutie ter plaatse was.
7: Het lijkt mij zeer naar wat het gaat. Want ik mag eigenlijk zeggen dat Maria Teresa mijn echte beste vriendin is.
2: Encuentro en Anne-Marie un soporte, una complicidad, una amiga con la que hablo todo lo relacionado con Casa Hogar. Ella es una piedra fundamental también en esta casa.
7: Elke zondagavond dan praten we over alles. We overleggen dan en we kijken samen wat de beste oplossing zou zijn. Er zijn kinderen die hele grote problemen hebben met hun tanden, met het zicht. Ja, normale problemen die allemaal kunnen voorkomen. En dan gaat Maria Theresa met hun naar de specialist, naar de dokter. Dus de kinderen worden echt goed verzorgd.
9: À Toluca, Mexique, une maison placée sous le sigle des Diables Rouges. Diablos Rojos de Belgica, notre équipe nationale de foot. À l'époque de la Coupe du Monde de football en 86, nos Diables Rouges ont pris l'initiative de créer cette institution où l'on recueille des gosses orphelins ou abandonnés qui vivaient dans la rue.
2: Creo que en francés ustedes tienen una expresión que dicen chapeau, Michel Doc.
10: Les Belges jouaient à Toluca. Et puisque nous avons gagné plusieurs matchs successifs, nous sommes restés ici durant 6 semaines.
2: Porque recuerdo claramente que fue el primero.
10: Nous nous sommes dit, il faudrait donner une forme définitive à notre présence ici. Et nous avons pensé que nous devions faire quelque chose pour ces enfants.
2: Una tarde que los jugadores la tenían libre, preguntaron que qué había cerca del hotel que pudieran ir y visitar. Y cerca del hotel hay una tienda de artesanías. Y todos estaban adentro comprando sus souvenirs. Un niño se acercó a pedirle dinero. Y recuerdo que el nombre de ese niño era José Luis. Y Michelle me dijo a mí que pensó, ¿cómo es posible que mi hijo Peter viva tan diferente que este José Luis? Y Michelle fue el de la iniciativa de llegar a platicarles a esos jugadores y así empezó esta aventura.
8: De spelers zijn bereid geweest om een deel van hun premies af te staan. En zo is de bal aan het rollen gegaan.
9: Vous aviez été impressionné par les gosses.
10: Absolument, absolument. Ce sont des enfants, c'était des enfants qui avaient le soleil comme seule chaleur et le ciel comme seul toit.
8: Casa Hagar wil eigenlijk zeggen ons huis bij de haard, ons huis thuis. En dat is het uiteindelijk. Het is een vervangend gezinstehuis. Ik weet wel, je kunt nooit een gezin vervangen door zo'n opzetting. Maar anderzijds is het wel zo dat het niet, en ik insisteer daarop, dat het niet het etiket weeshuis mag krijgen. Dat is het niet. Het aantal kinderen is beperkt, maar de kinderen worden wel zo goed mogelijk geleid en begeleid.
7: Een van de kinderen die recent is binnengekomen, dat was een jongetje die niet wilde eten, niet wilde drinken. Een babytje, hè. Hij was een jaar. En niet wilde slapen. En Maria Teresa was ten einde raad.
2: ¿Cómo recibía un niño en estas condiciones? Se me va a morir. ¿Y qué voy a hacer yo con este niño? No quiere estar aquí y es un niño que está sufriendo mucho.
7: Ze zei tegen mij, dat kind geeft mij de indruk dat wil doodgaan, dat niet wil leven, dat niet wil verder leven. Het protesteert tegen alles.
2: Siempre estaba así, llorando, pero con la cara agachada. Le dije, Juan Pablo, tienes que voltear a verme. Mírame a los ojos. Lo senté y me estuve ahí hasta que me miró. Y una vez que capté su mirada, le dije, Juan Pablo, me tienes que ayudar. Escogiste vivir, escogiste venir a esta casa. Ayúdame, por favor, para salir adelante.
7: En ze hebben dat kind met enorm veel liefde omkaderd. Dat kind liefde geleerd, aandacht, strelen.
2: Poco a poco, con mucha paciencia, con muchos mimos, empezó a tomar un poquito de agua, de leche, y así empezamos a caminar con Juan Pablo. Ahora es un niño muy especial, muy querido para mí.
11: Te quiero mucho, Juan Pablo.
2: ¿Otro más? Uno. Ok.
11: Te quiero.
2: Les tengo que decir, casi no habla. Está muy atrasado en el lenguaje.
12: ¿Cómo se dice rojo? Rojo, ¿cómo se...?
2: Así. ¿Así? No, ¿así? No, sí, así. La semana pasada, por primera vez, Juan Pablo pronunció dos palabras, claras y fuertes. Pero esas dos palabras me provocan una tremenda emoción. Las dos palabras son mamá, papá. Eso es lo que significa esta casa para Juan Pablo.
13: Van der Rijs, il est parti dans son style. Il y a un appel de Van der Rijs. Van der Rijs continue. Que fait-il? Il marque. Oh, Mamma mia! C'est pas...

0: Belgique mène 2-1.
1: Il a rien. Léopard.
2: George, bienvenue au Mexique.
3: Gracias. Que des bons souvenirs ici au Mexique.
2: You playing again Mexico at the Azteca Stadium. How does it feel to return to that iconic stadium?
3: Le premier match, moi j'étais sur le banc, mais j'ai pu vivre l'ambiance.
2: The loud of the Mexican fans.
3: C'était incroyable, incroyable. Et puis j'ai eu l'occasion de jouer dessus pour la demi-finale contre l'Argentine. Et là, le fait d'être sur le terrain, on ferme sa bulle et on n'entend plus la foule.
4: Het was een speciaal moment, ja. We konden die wedstrijd ook winnen.
5: Dus het belangrijkste is dat het na 26 minuten 0-0 staat.
3: C'est de hors-jeu, je m'en souviens, parce que c'était scandaleux. Les hors-jeux sifflaient contre nous.
4: Ik zie het gebeuren, hè. We onderscheppen hier aan de grote backline die de bal. Keulemans wordt ingespeeld. Ik was al aan het lopen.
5: En Keulemans 1 tegen 1 in Gimpe. Oh nee! Nooit op het ogenblik van de pas. Daar hebben we het weer.
4: Elke dag zie ik dat voor mij.
5: Zelfs zonder stilzetten kan je het zien.
4: Bal perfect ertussendoor. Alleen voor doel. En of dat je het nu geloofde of niet. Maar ik wist exact hoe ik dat doelpunt ging maken.
6: We zeggen het vaak al lachend, maar dat toen de VAR bestaan. Ja, dan had hij eerst laten doorspelen en had dan nu waarschijnlijk...
4: Die had nooit meer op een veld gekomen.
6: Zoals Pelé gescoord. En hadden wij misschien de finale gespeeld tegen Duitsland. En wie weet wat dat er... Het parcours is fantastisch geweest. Hè? Hier kunnen zijn en hier kunnen spelen is geweldig. Alleen, wat als... Hè?
5: 2-0 voor Argentinië. En daarmee is hier alles bekend, behalve wie de finale schat. Daarvoor rendezvous zaterdag om 8 uur. En dat wordt dan gespeeld in Puebla. En dan zondag.
7: ¿Cómo piensas que México la va a hacer en el Mundial?
8: Yo creo que va a ser una buena representación del país. Y esperemos llegar al quinto partido.
7: ¿Y qué piensas de la selección de Bélgica?
8: Como mexicano, creo que es una gran selección. Y como parte que fui de esta institución, mi nacionalidad se parte en dos. Tanto aquí en México como con Bélgica.
9: Siempre, pues, vas a ser muy agradecido con Bélgica, con ese grupo de jugadores que han puesto, pues sí, ese granito de arena, y es muy, muy padre.
3: Quand j'ai reçu l'invitation, je me posais beaucoup de questions parce que je n'avais aucune idée de ce qu'était la Casa Hogar. Oui, je savais que c'était un orphelinat, mais je ne l'avais jamais vu, je ne savais pas comment il fonctionnait. Et ce que j'ai ressenti vraiment beaucoup ici, dès mon entrée, c'était qu'il y avait beaucoup d'amour. Quand on voyait ces enfants avec le personnel qui s'en occupait vraiment merveilleusement bien.
10: Casa Hogar no es nadie sin las tías. Porque yo, María Teresa, recibo los aplausos, pero el trabajo verdadero lo hacen las tías. Ellas trabajan con los niños, día y noche.
3: On sentait l'amour entre ce personnel qui n'était pas leur famille, mais qui le devenait petit à petit, et entre eux aussi, je trouve.
11: Qu'est-ce que signifie pour vous la Casa Hogar?
12: Wow! Pues significa principalement amour.
13: Lo que tu quieras.
12: Ese amour maternel.

0: Ja. Wat voor een broek?
1: Dit is een prachtig verhaal als je ziet wat de familie Doge en de familie Martinez 40 jaar heeft bewerkstelligd met bloed, zweet en tranen. Dan is het eigenlijk onze plicht om dit nog eens 40 jaar te garanderen. Al is het maar voor de volgende generaties van kinderen die hier zullen opgevangen worden.
2: Ja, je kunt het bijna niet geloven, hè. Het is 40 jaar die passeren. En je hoort af en toe wel eens iets over Kassauwegaar, maar nu dat wij hier zijn... Wij voelen dat ook, de warmte. Dat is gewoon, het zijn precies allemaal broers. Als je die allemaal naast elkaar zet en je komt binnen, ik zeg maar 5 jaar, dat zijn allemaal broers. Er is geen ene die gaat zeggen, hé, motje, jij moet hier niet zitten. Nee, dat klikt gewoon, dat klikt gewoon.
0: We hebben 40 jaar geleden de juiste beslissing genomen. De enige beslissing die we hadden mogen nemen. En dit is het resultaat, ik zie het nu met mijn eigen ogen dus. Heel blij.
3: Mélange, sinon ça va brûler. Ah, ah ja, sinon ça brûle, hein. Sinon ça brûle, hein.
4: Okay. Oh, voilà, tu te rends compte que ces enfants vont devenir heureux dans leur vie après, c'est ce que j'espère. Mais le fait qu'on a vu aussi les anciens, des plus anciens, qui sont devenus beaucoup des ingénieurs, il y a des professeurs, il y a un chef coq. Et quand on les a revus ensemble aussi, tu voyais que c'était vraiment une véritable famille. Et donc, on se dit, eh bien voilà, on a réussi quelque part. On a créé cette aventure en 86. Et 40 ans après, ben, la belle histoire continue. Donc, c'était pour moi énormément de satisfaction.
1: Dit verhaal moet gedeeld worden. Het zou extreem mooi zijn mocht iemand van de huidige generatie Rode Duivels opstaan. En het werk vervolmaken van zijn beroemde voorgangers die dit opgezet hebben.
0: Ik hoop wel, als de huidige Rode Duivels dit gaan zien, ze dat misschien zullen aanzetten om ook een donatie te doen of eens aanwezig te zijn op een evenement of zo.
4: Ce sont des gens hyper connus maintenant, les footballeurs. Donc je crois qu'il faudrait un peu plus développer ce côté social aider l'autre et pour que la vie soit meilleure. Quoi, ouais.
5: Ay, comme el cuchillo también.
6: Mi mensaje para la gente de Bélgica es mi enorme gratitud. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por confiar en que entre personas se puede hacer algo muy, muy grande. Ojalá que Bélgica se pudiera dar cuenta de lo enorme que han hecho para tantos niños. Han cambiado vidas, han cambiado destinos. Han arrancado de la ignorancia, de la pobreza, del hambre a muchos niños. Y eso no tiene valor. Gracias, Bélgica.
7: Hola, Diablos Rojos. Casa Hogar celebra su 40 aniversario gracias a ustedes.
8: Dat is een keeper.
9: Dat is een keeper, inderdaad. Dat is een keeper.
8: Dat is Jean-Marie.
7: Más de 500 niños han tenido la oportunidad justa de construir un futuro.
10: Vamos a ver.
7: Cada uno de estos niños les da las gracias. Y esperamos que continúen apoyándonos para que podamos seguir brindando oportunidades a los niños mexicanos. Les brindamos nuestro apoyo incondicional en la próxima Copa del Mundo. Buena suerte y vivan los Diablos Rojos.
11: Buena suerte.
12: Buena suerte, vivan los Diablos Rojos.
13: Buena suerte y vivan Diablos Rojos.
14: Buena suerte, vivan Diablos Rojos de Bélgica.